the Day of Move. Kijk eens naar zo'n begin. Stala prvá hodinka, čisté disco. DJ Samples in the mix. Potom je Sanctus Groove.